0: Ekska
1: Yawa Yane.
2: Wanneer ons die brood eet,
3: Chimba Mama Mbolo,
2: denk ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het.
3: Maar ingeskreek kan beetje naar dat ek ook.
2: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
3: Maar om het dan ook heen, die song goed, laat ons eens zien.
2: Wanneer ons die wijn drink,
3: die man gebeur het,
2: denk ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het. En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
3: Moek amanga kwe, oké, okay. Het is lang kom, laat ons eens zien.

0: Eska
1: Yawa Yanwe.
2: Ukoma te kwere te umtetu te nga kuke Britronio me mpaifiski Old Testament te abo Bible zikri wa te faife wo kwano te kai orosan Bakoji tousa yela wonkoji ken ta o tin ta bon kuyeko te ko nyeti akona tanite atreji a hakre karahiji ata bakoji wota woti dangi te kumuche u kwama te ya hadi ta magate mboronga te huoma e na te mboronga te kitekwe hambe kwana te misan kadi ate omboronga ta te mboronga ko avahi Temporunga Cosino Hilterico. A connecte no date her hours get you to Jesus Christ. The hate to add to you, Hodi Taki, Tenyamako Hunt, Eha. I had take a night a mat, Hodi. He to Tenyamako, Til Quinji, Akin Givina Gutaho. Thank Jesus Christ, Sintia Hankuna, say Yan Antamaratun, Ata, Kirokaho, Isanatan Kitamate, Til Punti, Amguji, a connecte, Quakati, Ukoma, Pum, when I trump my quack, Amen. I could go to the house. Says the Bible, I will turn out to see. Ek is the year you got, but you ate Egypt, ate the plek van slavernij bevrijd. Het. He mag naast mij geen ander gode heen niet. He mag niet voor jou een beeld of enige afbeelden maken van wat in die hemel, daarboven of op die aarde, hieronder of in die water onder die. Aarde is niet. Dat is een vers van na de kongwe 16 soka. De trouw is als ik wist dat ja wat is ook het is een vers 16 die tegen Havana zie. Eer je vader en je moeder, zoals die Heere je God je beveel het, dan zal je lang leven he, en zal dit goed gaan met jou en die land wat die Heere je God voor jou geeft. Je mag niet moord plegen, nie. Je mag niet echt plegen, nie. Je mag niet stelen, nie. Je mag niet valse tegen een ander getuigen, nie. Je mag niet iemand anders zijn vrouw begeren, nie. Je mag niet zijn huis begeren, nie. Je mag niet zijn grond, zijn slaaf of slavin beheersen of donkey of enige iets. Ander wat aan hem behoort niet. De aanwaarde die karakter. Hij ook om mij die at de komen die kan aan je niet meten. Je niet die gaan die kunt komen. Te toch goed te komen. Niem was ik je niet mag te maat. Nu ik ook am kan te ik ook zika. Je niet mag te niem ook ik zo kan maat. Tem je niet ik ham a. Te a toch komen dan. No kam chani ma tui kam te to kam te hive nye ko tum chani ma te a kam te ngom ko te hive ko na no ki chani ma ak ikara nyam o ki kam to ne cha ki ki ve ta ak yetin gas ki no e te to se chani ma to ne e break ki to te a te ti ka ti ti e ko ate mi te no te goro ka to ha jan na ha chani na ha Ad som tans ads ako di tek kuya ko. Tek kuya ko ba ingla chanin ko siu o si ka tek kuya di at sam katek at ako di tek kuya ko ba. Martin ta at tans ad som ko di tek kuya ko. Ako chanin man ngad ang ako kuya di ah ngay at som ka kete ham di tuwa at tek kuya tun hamate jere niya ko ba hamate jere ko. Ako na kete ah sa ngako kete ako di at ingla ba karat kuya ko sam ska. Te jere sa niya ko da do te do sa niya ko te jere sa niya ko. Te wogo jere ko ak idi chani matem kuma te anyu buka so kara kwai te diga te nyamu te te kama dike ade te wota hota no kaiya ka ade ak idi ku isa na kwai akwane ki te kwete amu ko te damji a te ku iya ko ji te close an agoro ku te goro kwa te no atem ta ku mpon to ku ma te ki yo ka te kara so mu ka a te mu te hambe aki chani mu ko si ku iya ade te tanka to we a tani mo khosi kitak kuyi kitak kanga ka ding a vetis moses kharain kona a tami o tin da ki tani mo kuyi e a tone ta kiyi tino a ka te tani mo kyan ka mar ngi chom kha ja ta kuyi de kuyi ki tani mo kyan ka o go te a jire a kon te khawan na fer 60 ki ya fer 60 ki ta o kuyi ma te ngi ka ta ante mo ma a kuyi kha o ta te ke te te ka mo ko aja twante una an man kona ta te yo ka ga a tsani mo iso o so ka te si yo ka tano te yo ka twa twi twana tsana ko te tsana ko te te te ta

0: recording everything, what Omar can still remember. We had to take these recordings through a service provider in Gauteng who has got relations with China to develop what we call a call finder pen technology.
1: Daar word verwag dat die audiovisuele boek vroeg volgende jaar bekendgestel sal word. Die verslag is saamgestel deur Warren Engelbrecht en Kimberley en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
2: Mkagesa mingi wa nwea atwa mungi ka wa kitiki gya kondisa namka iha wa kulimatiki kaga ta namka mhi wa kulimatiki koka nkika atwa kakiwa okwika nsigi kihana kitika ihi mtwa kika gika nam ta nguka nga panga kie atiaka mhi o hi bunga mka mhi tanika kakala ngayin kakhea tiema ngi wa khokang ki ka chon ki ka wa ki nguling ki ka erfenestam nama ta regering ya okwete ki ka ha o tsam ngo ma chi chi kya kya sit africa ki ka chi kwa ki wana golo ki nguling ngu kha chi ke hi ge ko ayu yila kwa kwa ki tam kham ngo ki ka e ka si ho ku ge ko ki yi ga khu ki kham kwa chi chuan nei ta a nam kang ki ka chang he ki ang ka ki ka ang khawe tam a chang ka khia chi ka he tradisi ki ka tshe hm ka ang he ka qalang ki ang khala thisi chi gi ka sa kang he a wa galu hm ki gi ka am he ngo ki ma che ka ang ki ka ka si te hm o ma su hm gi ka sa iki gavit e kasan maki bhola ka khachi kan hi tuis su iki bungi khasan ki kavi iya khongai ki khuim maiti cosmos ki ka bhola kambu iki gavit akal na ta tam nga ngi gi ki nam nam ka ki ka khachi ka hitane ki ut nga wa ka iki kala ki bhola nga ya ngi ki kundisa ya ngi sector e ki ka bunga police forumin hi wa hi PF aga wi platform din gnu khuni chig gi o ya ki ke am marits berkhu ahnam ki
3: namu he tesana ti ori tuma di am ni ngu kurishi we ku ngati na tamu iku thom ka i gureta no ngu kurishi we ngu ma te kutaku a e e ori tuma ko he tena mona tim Regering na nga di rik ma kukar di na South Africa ski kaming hem wuma mu kutaku akai kuka kwe namu anjiki na kumunga ma tinu kwiha kwiri kanguti item no ama tom di kwa nanum kengkara kakungati im amam khoroji akiam kuri kuji thoro shantati Yeti je jitama mshobona je tati domji komiti tin jitama gati ya kwana ji domji an kati tati ti ya kwana ji kam no kwa kuli kwi makishan no bora atama yeti wokurishan tahin shtan tatim no san kwana kai kun tamara khuna takhno kwena takho khano he maiti cosmos bora wokuri uikwi nga am ki areti na ko am ori ngom am e ma te namo na tim namo ngi he ku ma areti aki bora she tem no bora he a aki bora ka kam ko na i te ki te ona ai policy forum ko na gp for gpf ko na platform 10 ki ya te ku kara tim marech barahu ai karma tabori he no sure ma tim
4: Die organiseerder en coördineerder van vanjaar se erfenisgeleentheid was meneer Aboud Ali, die voorsitter van die sektor E gemeenskapspolisieringsforum.
5: Thank you for giving me a chance. My name is Aboud Ali. I'm a PRO, CPF, Community Police Forum, Public Relations Officers. It's very sweet, very nice event, sir. These people, platforming people, I love them from bottom of my heart. I always wanted to have a such event. And then it was a bit tough for me to bring all the two teeth together because people say, no, they don't sit together. But we made it. We made it. We saw it. Everyone saw it. They was very happy. And then we are really appreciate them. The way they come together and then bring communities together and enjoy it today. We are really very happy.
4: Meneer Ali sê die forum wou die gees van Ubuntu op hierdie erfenisdag benut om die twee gemeenskappe deur middel van 'n sokker toernooi te verenig.
5: Thanks for everyone who really appreciate them giving us the opportunity to come and attend them. We are really love you guys. Thank you.
4: Meneer Jacob Makai, die administrateur van die Platfontein Polisieringsforum, sê dat die jeug van Platfontein voor talle uitdagings te staan kom, soos werkloosheid en middelmisbruik wat soms tot misdaad lei. Makai sê hy is baie dankbaar vir die ondersteuning wat die sektor E Polisieringsforum aan die gemeenskap van Platfontein aanbied.
6: Dit was 'n ongelooflike event wat ons gehad het. Baie dankie vir die Community Police Forum. Ek dink hulle kom sterk aan die Platfontein in, sektor E. Benjamin, die voorzitter, en ek as die administrateerder, ons waardeer alles wat gebeur het vandag. So, ons kyk uit na die gemeenskap om in te kom, om te werk met die Community Police Forum. Laat ons gaan kyk, die violence en alles wat gebeur in Platfontein wat negatief is, laat ons gaan kyk, hoe gaan ons dit kan monitor en kan hanteer. Je weet, ons is mensen, ons kan niet alles gaan hanteren, maar als die gemeenschap kan komen en die politie community forum kan komen, die politie zelf, dan kan ze wel een beter toekomst krijgen voor de gemeenschap in plaats van dit. En dan, laatstens wil ik zeggen, dank je voor de gemeenschap die eten gekomen is. Het was een heerlijke toeschouwers gekregen vandaag. Ik waardeer dit bij je. Dank je.
4: Hoofdman John Matamo van die Kwe gemeenschap heeft zijn dankbaarheid uitgesprek tegenover die bestuur van die Kimberley Polisiestasie en die gemeenskap polisieringsforum, omdat hulle die leierskap van albei gemeenskappe erken en respek aan hulle betoon het deur hoofman staf te aan hom en die tron hoofman meneer Antonio Sabao te oorhandig.
7: Die tron bambala gawat tamatia te aken kawat te ya tanguye te namuna koroko agnuka khokwana ka temuti ya kuken ka ya go polisi na te ka hiya ku tama te ken ka wati akwe tamati nguite platan ten ha tem anyan qaima kimbiri ka yata na diyem ka ngu ya khawati ntika mat ka ngara kyan prati ka na yata ansi na yu from the yata khanyi ki anka nguite an ma tika mat kyan khum ata tuyen ko hinko ten ka ngu khoro akwala
4: Wolfman Matamo het die jeug aangemoedig om hul erfenis te omarm en eienaarskap van hul toekoms te neem.
7: Ngwahe khana cham o cham bikharata muche thum kala ko chamki. Mara ko ye cham komata ve mara atui ha cham dangete. Platon tin sin ayan ka cham cham ti cham. Anga se cham ina nguyete en ti ga hayde ku tsara yagwe. Anga ni ku tsa Anguti siya tamaha. Anguti cham cham cham zapao nuti junita. Cham kuna manda kukuna cham keu. Kucham kuteke na kukuna kukeu. Kucham kuteka.
4: Die eindstrijd van die soccer toernooi is tussen Mighty Cosmos en Black Tigers beslis. Mighty Cosmos het as oorwinnaars uit die strijd getree. Meneer Rave Kakave, die hulpafrichter van Mighty Cosmos, sê dit was vir hom geen verrassing dat hulle gewen het nie, aangesien hulle 'n baie strawe voorbereidingsfase deurgemaak en van die gunstelingspanne in die vroeë stadiums van die toernooi uitgeskakel het.
8: Nee, ja, Cosmos. Kwetwa akhweka ketako kuni ngopetsa shashaka ka atoka kwetki akhweka kebe. Dingye ukose ke king karaka. Eya hatinya makwa na kwa tournament ma yamjen bere ni kopi he kedi di firen tuna se tama hise na goe kedi a kopi boran shombora ma kai kana cha wina shomkochi o kouchi kona chem kouchi ratim gama
4: terwyl die son oor Platfontein gesak het die jong mense hulle daartoe verbind om die viering tot laat in die nag met dans en musiek voort te sit en die ryk geskiedenis van kultuur is van die San mense te omarm. Ek is Maritz Berego vir SAIK nuus op Platfontein.

0: Negen dertig minute, ek dink dit moet nou ag ek kon keer dat ek skep hom. Vind ek jy sin kom te. Ek dink moet ek kon dit is man ge hier oor ko hin ek in. Dan dit dit is ook wel ge ja wa. Ek dit wa na me kon ek kon ke ke kan na me ge het ko ko tri. Ja kan ek dit ik ga kwee tia gla o. Kem te tisom te kien kwee sam te program ki chong. To kom te tisa ke ona. Khalikan kia wa kalu kile ki ka ngom. Ful kom te kia kwee ngom te program. Chatina gita ngom nga kwee da sa gule tuk tani ma. Ta ngom gita au kama. Ima kia kama chong kale. Nga kwa tisi nga kwa tisi gongi. Im te tisa ke ona. Chatina gita ngom nga kwee. Dima kia kama gom gini tiga mta tisa ke one. Tatina kita kunga kwa mta program. Kita ngasi ni kiyi. Kuma sida kwa nige mta program. Kita ngala mta yola kunga mta kia siga makla. Ate ke kwa mta ki. Ya kwa ingo mta program. Kita ngasi ni kiyi kuma si. Kita ngala kwa nertin siwa. Nge niya.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za. En complaints ccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan

0: Mbamba tinkwana ati Pietrus William Manu tinqadi kwe khamienska budumini titeko akona siki ti darana radio stars ki khala yanu tikumusa ka swe tati nganancwe kanimkwizi natadile tam te anatate kore totinga zikinde ukuzito aho nga okihoi antikwa tiswe senganano kene mkuye tikiye go kamsiki tike golapra na khono tikene mkuye nyamo go kuye go mba kha din kwa ka din cham hi to kha utsaka hi sen kha unam kwete kha unam kwike kha unam go tenye te khuwa mati tenga bena go kunza hi ye de kamsika jego ka tama te khwara ta te kha tswa sikara tom kone a do kwa amen Aangezien die Hebreërs 4, vers 4, aangaas ik de kies en kijk je maar kies en tamo. Ons weet, dit is zo, want die schrift ze ergens van de zevende dag. En God het op die zevende dag gerest van alles wat hij gemaakt heeft. En die ander gedeelte zei weer, alles zal nooit my land van res binnen gaan nie. God sê plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binnen te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard nie.
1: Ekska.
0: Ek het aan die kagwe, nie dom die kwee kade, nie gesoe toko,